0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 4 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina.

scant QR-code op onze website. Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.
3: Kleine grote vriend,

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: In de Schotse Highlands woedt al 4 dagen een brand in de Cairngorms, een nationaal park waar ook veel toeristen komen. Verschillende huizen, kampeerterreinen en ook een skistation zijn geëvacueerd. Op het moeilijk toegankelijke terrein zijn honderden brandweerlieden aan het werk. Blushelikopters halen water uit een nabijgelegen meer. Een beveiliger van de Duitse spoorwegen is zwaar gewond geraakt na een val uit een rijdende trein. Dat gebeurde bij een incident na een ticketcontrole. Een passagier zou de 2 beveiligers hebben beledigd, waarna een fysieke confrontatie ontstond. Daarbij viel de beveiliger tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De 36-jarige passagier is opgepakt. Tadej Pogačar heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Voor de Sloveen is het zijn 4e ritzege in deze Tour. Hij reed weg op de laatste beklimming van de dag en haalde het op 38 seconden van zijn Mexicaanse ploegmaat Isaac Del Toro en de Fransman Paul Sexas. Remco Evenepoel kwam na deze zware rit als 5e over de meet op 48 seconden. Evenepoel staat wel 3e in het algemeen klassement. Daar leidt Pogačar overtuigend en staat Jonas Vingegaard op 2. De Italiaan Kimi Antonelli start van op pole position voor de grote prijs Formule 1 van België. Antonelli zette bij de kwalificaties de snelste tijd neer op het circuit van Spa-Francorchamps. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. De grote prijs van België start om 3 uur 's namiddags. Max Verstappen vertrekt van op de 2e plaats en Lando Norris vanaf 3. Na een nacht met wolken bij minstens 14 graden begint de zondag bewolkt. Het kan ook wat druppelen. Later meer zon en tot zo'n 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een K

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
1: Dit is
2: Nova
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
2: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren. Die helpen goed uit zo. Zu rüsten. Erstmal danke, danke, danke.
1: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Dit is Nova. Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Bij Israëlische luchtaanval op de Gazastrook zijn zeker 11 mensen gedood. Israël zegt dat het terroristen van Hamas wilden treffen, maar het trof daarbij ook een huis met een gezin van 5. Er geldt eigenlijk een staakt het vuren tussen beide partijen, maar Israël en Hamas beschuldigen elkaar van dat ze dat bestand schenden. De VS hebben vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran na de dood van 2 Amerikaanse militairen bij Iraanse aanvallen op Jordanië. 1 soldaat is trouwens nog vermist. Iran heeft als tegenreactie 2 Amerikaanse basissen aangevallen in Kuwait. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev bestookt. Daarbij zijn zeker 1 dode en 10 gewonden gevallen. Na de aanvallen brak een zware brand uit in meerdere gebouwen. De natuurbrand in een nationaal park in Duitsland is onder controle. De brandweer heeft waterbarrières aangelegd, waardoor de brand niet meer kan uitbreiden. 388 hectare natuur is verwoest. De burgemeester is de hulpdiensten dankbaar na een week brandbestrijding en hij benadrukt het belang van een goede uitrusting voor de brandweer.
2: Dank daarvoor. We zien hoe wichtig reddingsdienst is, hoe wichtig het is hier te investeren. Die helpen goed uit zo te rusten. Eerstmaal dank.
1: De brandblussen ging trouwens niet zo makkelijk, onder meer omdat een deel van het gebied militair oefenterrein is, waar nog niet ontplofte munitie ligt. En Engeland eindigt als 3e op het WK voetbal. Het won de kleine finale van Frankrijk met een spectaculaire 6-4. Het stond bij de rust al 4-0. Daarna kwam Frankrijk terug en Kylian Mbappé kroont zich voorlopig tot topschutter op dit WK, want hij scoorde nog 2 keer. Daarmee zit hij al aan 10. Lionel Messi moet vanavond in de finale al 3 keer scoren om Mbappé te overtreffen. Hier en daar is wat lichte regen mogelijk, maar geleidelijk aan komt de zon er overal door. Het is tot 25 graden vanmiddag.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
4: Hallo, met Patrick de Groot.
3: Tania van Assen.

0: bij Zonder Goedemorgen op deze zondag 19 juli hier bij Hallo Weekend. En ik ben hier niet alleen, want ik heb ook gezelschap van Patrick.
1: Ik wil me niet gerust laten, hè?
0: Nee.
1: Goedemorgen, Tanja en Rudy.
0: Goedemorgen. We zijn eraan begonnen met de allernieuwste plaat van Freek Van Rooij. En ja, het klinkt wel zomers, dus ik
1: heb... Het is slecht, hè?
0: Het is mooi, hè?
1: Het is nog leuk, hè?
0: Zeker en vast. Je kan hem hier op Radio Nova af en toe wel eens horen, want er zitten nog wel wat songs van... Freek Van Rooij in onze playlist. En we zijn hier niet alleen. Hè. Aan de overkant staat onze vaste technieker, de Rudy. Dus, maar die babbelt niet graag in de micro. Dus,
1: Ik heb het al gemerkt, hè.
0: Maar kijk, blij dat je er weer bij bent, Patrick.
1: Dankjewel. Graag gedaan, hè.
0: Ja. Mensen kunnen ons vandaag bereiken tot 12 uur voor verzoekjes. Je kan die sturen via allerhande wegen. Dat kan via onze app. Daar kan je naar de chatfunctie gaan en kan je een berichtje sturen. Ook op onze Facebookpagina. Daar heeft Gerda een plaatje geplaatst waaronder je mag reageren. Mensen kunnen ons ook bellen uiteraard. En dat is op het nummer 0469-1883-60. 0469-1883-60.
1: Dit gezegd zijnde.
0: Ja, dan gaan we verder met muziek. Maar ik ga aan Rudy overlaten om dat te kiezen. Ik weet niet... Ah, voilà, kijk, het staat al klaar. Een zomersplaatje, De Zomerzon van de Makkers uit 1972.
1: Nooit van gehoord.
0: Ik ook niet.
2: Dit is Radio Nova.

0: De Makkers, Zomerzon. Nadat ik het hoorde, heb ik ah ja, maar ik ken dat plaatje.
1: Ik ken ze niet.
0: En ja,
1: nog nooit niet van gehoord.
0: Ah ja, ik wel, toch wel.
1: Ik weet wel dat ze ooit de begeleidingsband waren van Ben Kramer, maar...
0: Ja, oké, voilà. Maar ik ben even naar het weerbericht gaan kijken van onze weerman. Hij zegt van, ja, de volgende dagen blijft het gewoon overwegend droog tot eind van deze maand. Dus dat is nog een hele tijd. Temperaturen die schommelen dit weekend rond de 20, 25 graden. En behoorlijk koele nachten. En dat hebben we gevoeld, hè Patrick?
1: Ja, het was aangenamer.
0: Het was iets aangenamer. Maar neerslag zit er de volgende dagen niet in. Dus dat is voor de natuur toch een minder... Goeie kant.
1: Het gras ook, hè? Als je het ziet, begint gras, helemaal ja, zo wat vos te worden. Hè?
0: Het ziet niet echt meer groen.
1: Nee.
0: Ik heb gezien dat Rudy al vinyl boven gehaald heeft, dus hij is al bezig aan het zoeken naar vinyl. Maar we gaan gewoon verder met wat hier klaar staat. En dat is Manfred Mann, Doo Wah Dee Dee.

0: Heel ver terug in de tijd, naar 1963 was dat met Doua Didi.
1: De Dolly Dots hebben het ook nog een keer uitgebracht in de jaren 80.
0: Voilà, kijk, je hebt dat weer al gevonden. Dat is heel leuk om te weten. Ik ben hier, ik heb een vinyl in mijn handen gestopt. Allee,
1: De goes.
0: Want Rudy heeft al eentje klaargezet, dus we gaan weer helemaal op vinyl. En hij heeft gezegd hier, nummertje 5, daar staat Speel op je gitaar van Salim Segers. En dat, ik ga dat via de camera's, kun je dat zien. Het staat hier klaar. Maar nog even zeggen...
1: Je moet ze zo...
0: Ah, moet ik ze zo houden? Voilà. Ja. Ja. Oké. Daar kunnen de mensen meekijken. Maar je kan ons nog altijd bereiken op, via de app. Uiteraard kan je berichtjes sturen als je een verzoekje hebt. Maar je kan ons ook bellen op 0469 18 83 60. Maar hier gaan we dan met Salim C.

bedacht voor zijn vrouw, zijn lieve kinderen. Hij had reeds aan een huisje gedacht waar hij kon leven met zijn gezin. En nu door die ene domme brief

0: Salim Segers, speel op je gitaar.
1: 39 jaar al zat naar Lore de Mar met zijn fans. Duizenden fans gaan mee met hem, per bus of per vliegtuig.
0: Al zoveel jaar?
1: Ja, 39 jaar.
0: Amai, dat kan tellen. Dat is zeker dat hij toch wel een grote fanbasis heeft, hè?
1: Ja.
0: Wel, zo dadelijk...
1: Laat de bezoekjes maar komen, hè, Gerda? Tanja, sorry. Ik denk het al hallo weekend met Gerda en Ruud.
0: Maar ik
1: die
0: zou zeggen...
1: Die zullen blij zijn die te horen, trouwens.
0: Ja, ja, zeker en vast. Dus ja, laat maar verzoekjes komen. Je kan die sturen via verschillende wegen. Dat kan via onze website www.radionova.be. Daar onderaan rechts is een klein kadertje waar je kan op klikken. Dan kan je een berichtje sturen. Dat kan ook via de chatfunctie van onze app. Uiteraard. Maar ook op Facebook, daar heeft Gerda een postje, een iets geplaatst. En daaronder mag je ook reageren. Dus het kan via al die wegen. Maar je kan ons ook bellen, dat is op 0469 18 83 60. Maar zo dadelijk is het tijd voor wat boodschappen. En daarna komt Jo Valli met Geef mij de sleutel van je dromen.
2: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
3: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
4: Welkom bij Radio Nova.
5: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: Jo Valli, geef mij de sleutel van je dromen. Patrick,
1: ik heb hem niet.
0: Je hebt hem niet mee.
1: Ik heb hem niet.
0: Maar ja, op tv zie je de laatste tijd wat herhalingen van Tien om te zien. En daar zag ik hem toch heel wat jaren terug, waar hij heel populair was.
1: Nou, hij is begonnen eigenlijk met Tien om te zien. Hè? Ja. Hij is begonnen in de jaren 70, in de jaren 90 is eigenlijk maar de doorbraak begonnen met Tien om te zien. Dankzij Tien om te zien eigenlijk is hij groot geworden. Maar zo zijn er wel veel. Hè?
0: Ja, zo zijn er heel wat artiesten hè, die dankzij Tien om te zien heel, heel groot geworden zijn. Maar deze die nu klaarstaan, die zijn niet groot geworden dankzij Tien om te zien. Die hebben heel wat andere watertjes doorzwommen. Maar ik weet dat Ruud, als die aan het luisteren is, dat hij heel blij gaat zijn. En dan gaat hij nu al weten wat
1: dat
0: raakt.
1: Is dat een van zijn favorieten?
0: Dat is absoluut een van zijn favorieten. Je moet eens luisteren, in zijn programma komen ze bijna altijd langs. Het zijn de dames en de heren van ABBA. Does Your Mother Know?

0: heel zomerse song van Belle Perez en Jeroen van der Boom.
1: Twee energiebommetjes bij elkaar.
0: Zeker en vast. Maar ja, Belle heeft zelf een heel zware periode achter de rug. Maar ze is toch terug aan het optreden, heb ik gehoord.
1: Dus, ja, ze heeft het niet gezien op 10 om te zien?
0: Nee, ik heb niet gekeken, nee.
1: Het was mooi.
0: Ah ja, maar dat zal wel.
1: Ze heeft daar een hele show gegeven, geloof ik.
0: Dat zal wel. Maar Jeroen van der Boom zelf is onderdeel van de toppers, als
1: ja,
0: ik het goed weet.
1: Ja, ik net, ja. Ja. Ik heb het net gezien. Goed van u.
0: Goed, hè. Ik weet dat collega Jean-Pierre van Vlaanderen, dat hij daar vorig jaar naartoe geweest is en die was zwaar onder de indruk van de toppers. Die zei dat dat heel, heel goed was. Dus ik heb het zelf nog nooit gezien.
1: Ik ook niet.
0: Voilà. Maar we gaan verder. Ja, ja, ik zie dat Rudy ook ja, de zomerse singlesongs aan het zoeken is. En dit is er ook zo eentje. Los del Rio, Macarena.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Macarena. Ik dacht dat Rudy ging meedansen, maar hij heeft het niet gedaan.
2: Er is weer iets zo... ik merk hier dat er weer iets heel eigenaardigs aan die plaat is. Ze is van 1993, maar heeft eigenlijk pas in onze hitlijsten gestaan in 1996. Maar 25 weken aan één stuk.
1: Ja, de sale, hè?
2: Ja, 6 weken op nummer 1.
1: Ze noemen dit wel een one-hit wonder, deze plaat.
2: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
1: Dat er maar eentje van een grote hit, hè?
2: Maar het heeft gigantisch lang in onze hitlijsten gestaan. En het is ook heel veel gecoverd geweest nog door andere artiesten.
1: Een onverheerlijke dansrage, hè, van deze plaat.
2: Zeker. En je moet, als je het nu opzet, ga je nog altijd mensen zien die hierop beginnen mee te dansen. Dus het is nog altijd zo eentje.
1: Ik dacht dat jullie dat ook gingen doen, maar
2: ik kan het niet. Maar ik zie dat Rudy weer iemand van zijn favorieten klaargezet heeft. Hij is ermee opgegroeid en zijn mama hoort het ook heel graag. En ik vind het ook wel. Het is de keizer van het Vlaamse lied, hè.
1: Ja, 1989, dat is een mooie plaat.
2: Jazeker. Mooi, het leven is mooi van Wiltura.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Helemaal Radio Nova. Songs die je nergens anders hoort.
1: Goed, sorry, maar bij Nova. Hè?
0: Voilà, inderdaad. Zekere Mario is dit met Zeg Me. Uiteraard een cover van Tell Him. Hè?
2: Barbara Streisand heeft het ook nog uitgebracht.
0: Zou goed kunnen, zou goed kunnen. Maar het staat hier op vinyl. Het is een vinylplaat en er staat op Nederlandse Sterrenparade. Ja, het zal...
2: Ik zie wel dat ze veel gezocht wordt op de vinyl.
0: Voilà.
2: Veel verzamelaars die zoeken.
0: Nou, dat is goed zo, goed zo. Het is dus eentje die je niet veel
2: vindt. Die heeft ze natuurlijk.
0: Ja, daar zoekt hij doelbewust achter. Dat is zijn grote liefde. Ik zou zeggen, als je verzoekjes hebt, het is de moment, want je kan ons bereiken via allerhande wegen. Stuur via de app, via de chatfunctie jouw verzoekje. Dat kan zeker, maar dat kan ook via onze website www.radionova.be. Rechts onderaan kan je klikken en ook een berichtje sturen. Uiteraard kan je ook bellen. Dat is op 0469 18 83 60. Dus heb je verzoekjes, het is de moment, want er is nog niets binnen. Dan moet ik gaan kijken wat Rudy gaat klaarzetten van muziek. Hij is aan het zoeken. Weet jij wat hij aan het zoeken is?
2: Nee, ik weet niet wat hij aan het zoeken is.
0: Ja, ook zo eentje die hij mij eigenlijk leren kennen heeft, want ik kende het niet. Ferrari. Amore.
2: Ferrari ken ik wel, ja.
0: Ik niet, eerlijk gezegd. Amore mio.
2: Is een automerk, hè?
0: Ja.

0: Het 1978 Ferrari met Amore Mio. Er zijn nog altijd geen verzoekjes binnen, dus ik zou zeggen, stuur er maar eentje door, want het is de moment, hè, Patrick?
1: Ja, het is door tijd, hè?
0: Ja, ja,
1: we zijn het anders vervelen, eigenlijk.
0: Heb jij een verzoekje anders?
1: Ik heb geen verzoekje.
0: Nee?
1: Nee.
0: Kan je niet zo denken aan een plaatje? Ah, maar kijk, het is, we hebben gelukkig Rudy, die zorgt altijd voor dat er iets te bieden is. Hij vindt dat niet leuk.
1: Allee, we gaan een keer luisteren naar Gunter Levy, ja?
0: Ja, zeker. Tussen jij en mij. Jou en mij van Gunter Levy. Ik wist zelfs niet dat hij alleen liedjes ook gemaakt had. Ik weet dat hij bij de Romeo zit.
1: Heb je de playlist al gezien van Radio Nova?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja,
1: wat
0: misschien...
1: staan erin van Gunter Levy?
0: Ik weet het niet. Blijkbaar veel. Maar ik ken hem vooral van de Romeo's. Maar blijkbaar heeft hij toch ook alleen nog plaatjes gemaakt. En dit is Tussen jou en mij.

0: Rondes geraakt. En ik zie
1: maar
0: dat
1: blijkbaar, zelfs... ja, blijkbaar, ja, zeg maar. Ik klop over VTM eigenlijk. Ik keer terug naar VTM, hè, naar de familie.
0: Ja, eigenlijk is het dankzij familie dat hij met de Romeo's begonnen is, inderdaad. Maar ik zie dat hij ook in het voorprogramma van Eddie Walli gestaan heeft. Ja, dat zie ik hier gewoon maar staan. Ik heb het niet gezien. Maar blijkbaar zou je dat wel gedaan hebben. Maar kijk, het is vooral met de Romeo's en ja, met de Masked Singer, daar hebben ze toch wel hoge toppen gescoord. Want het was toch fantastisch wat ze daar gedaan hebben in die pluisjes. Niemand had verwacht dat ze erin zaten, maar één van de drie stemmen was toch bijzonder herkenbaar en zo zijn ze toch verraden geweest.
1: Ja.
0: Maar dan gaan we verder met wat muziek hier op Radio Nova. En dat is Gary Lowe met La Collegiala. Dat kennen we trouwens ook van Belle Perez, dacht ik. We gaan eens horen.

0: La Collegiale van Gary Lowe is dit. En ja, ik werd er attent op gemaakt door Gerda dat Jack Jersey, dat die gisteren jarig was. En ja, inderdaad, die man zou jarig geweest zijn, maar hij is al een hele tijd niet meer onder ons. Hij is heel zwaar ziek geworden in de jaren 80 reeds en in de jaren 90 al overleden. Maar de man heeft behoorlijk wat grote
1: hits gemaakt.
0: Hè? Hij heeft ooit ook gezongen, en dat heb ik jou vorige keer laten horen, als Jack de Nijs in het Nederlands, waar hij eigenlijk bijna niet herkenbaar is, maar we gaan het houden bij zijn allerbekende repertoire. En dit is er eentje uit 1976, Blue Brown Eyed Lady.

0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leyse Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleyzegalmaarden.be.
1: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
2: Je m'appelle Fran.

0: Heel wat kilo's is afgevallen blijkbaar, hè?
1: Ah, ik weet
0: en
1: het
0: ook
1: niet.
0: Een haartransplantatie gedaan.
1: Ah, voilà, kijk, ja. Ik leer weer iets bij.
0: Ik wil ook van die bitterballen, sinds net zo.
1: Ja.
0: Tanja, vertel over de telefoon van daarnet.
1: Ja, ja, er was een beetje een probleem met de telefoon. Ik hoorde niemand niet en het belde hier ook niet echt zoals het moest. Dus, maar dat is ondertussen opgelost. Dus bel zeker op 0469 1883 60 als je graag een verzoekje wil hier op onze Radio Nova. Ik heb aan Rudy een plaatje laten klaarzetten dat we eigenlijk onlangs op tv gezien hebben. Eentje van Sam Goris die ik echt totaal niet kende, maar hij is er ooit blijkbaar mee op 10 om te zien geweest. En hij had toen nog zo een nektapijtje. Ken je dat, Patrick? Nee. Heb jij dat ooit ook gehad?
0: Nee.
1: Zo het haar wat langer in de hals?
0: Nee.
1: Nee? Oké. Maar hij had dat toen wel. En hij was nog blond, stel je voor. Maar het is Sam Goris met Samaranya.

0: Broer is San Marino.
1: Weet jij wat hij voor zijn verjaardag kreeg van zijn dochter Shania?
0: Nee, zeg eens.
1: Een stukje grond in Schotland.
0: Ja, juist. Ik heb dat gezien. Ja, juist. Dat heeft op tv geweest. Maar we hebben iemand aan telefoon, Patrick. Goedemorgen.
1: Vertel.
0: Dag, Ruffin.
2: Goedemorgen. Ik zie je door een plaatje aan te vragen.
0: Ja, zeg eens. En voor wie zou jij dat graag laten spelen?
2: Voor mijn vrouw Martin.
0: Ja.
2: Voor lieve Pierre.
0: Ja.
2: Mijn zus Karin en mijn schoonbroer Jan, Karin en Jurgen, Lydia en Luc, Anja en Johan, het volledige Nova-team natuurlijk, Carla en Stef, Frank de Groef, Ruud en Herda, Monique en Eddy, Greta en Johnny, Irijn, ja. Nora, mijn zoon en zijn vriendin. Dat zal zo een beetje zijn. En iedereen dat ik vergeten heb.
0: Voilà, kijk. Dan heb je niemand vergeten, inderdaad. Nee, en jij vroeg er eentje van... Ik moet even gaan spieken.
2: Willeke Alberti.
0: Juist, ja. Willeke Alberti met Spiegelbeeld. Rudy heeft dat voor jou klaargezet en dat komt er zo meteen aan. Heel erg bedankt om te bellen.
2: Ja, dank u.
0: En geniet nog van het goed weer, hè.
2: Ja, maar het is hier wel de bewolkt.
0: Ja, ondertussen is... Ja, de zon heeft... deze morgen was ze er nog, maar nu zie ik inderdaad dat ze verdwenen is. Maar er is niet veel kans op regen, dus ik denk dat je toch nog van de buitenlucht kan genieten.
2: Ja. Oh ja, dat zal wel. Okay.
0: Bedankt om te bellen, hè. Dank je wel.
2: Graag gedaan.
0: Hè. Dag. En dan, heel speciaal hier voor hem, is dit Willeke Alberti met Spiegelbeeld. MUZIEK

0: nummer 1 van de meest geliefde en respecteerde zangeressen, hè?
1: Zeker en vast, ja. Maar heel speciaal op verzoek was dit hier gespeeld. Ik heb ondertussen nog een telefoontje gekregen van collega Patrick
0: Van Bever.
1: Ja, inderdaad. Ik moest even nadenken, want we hebben zoveel Patrick.
0: Hij heeft goede punten nodig, denk ik.
1: Ja, maar kijk, maar, ik denk als je aan het luisteren bent, Ingrid, dit is er eentje heel speciaal voor jou. Want blijkbaar hebben ze elkaar leren kennen op dit plaatje. Of is het toch daar ergens mee begonnen? En hij vroeg speciaal voor haar, zo ver weg van mama's jasje.
2: Passion.

0: heel speciaal voor Ingrid en ja, onze Patrick, onze collega daar ergens aan het luisteren zijn. Want daar hebben ze toch wel heel wat herinneringen aan. Maar we hebben ondertussen terug iemand aan de lijn, Patrick.
1: Laat maar horen.
0: Ja, ze worden wakker, hè. We zitten in Capelle op den Bos bij onze Didi. Goedemorgen, ja. Dag Didi.
2: Ja, goedemorgen aan jullie in de studio.
0: Alles goed met jou?
2: Ja.
0: Ja.
2: Alles oké.
0: Ja, maar we hebben weer iemand verloren van artiesten waar jij onmiddellijk aan dacht, hè?
2: Ja, de gitarist van de Rubets.
0: Ja, inderdaad. Die is overleden. Ja, dat is toch wel een band die heel wat grote hits gescoord heeft, hè, Patrick? Ja,
1: veel, hè?
0: Ja, ja. Dat is altijd spijtig, hè?
2: Ja, er blijven er niet veel over, zeggen ze nu.
0: Ik denk het niet. Ik zou eens moeten gaan zoeken wie er nog overblijft, maar het zijn er inderdaad niet zoveel meer. En is er nog iemand dat jij wilt groeten doen?
2: Ja, jullie in de studio en iedereen dat kent.
0: Voilà, kijk. Maar ongelooflijk bedankt om te bellen.
2: Ja,
0: en groetjes en een dikke kus aan ons mama daar, hè.
2: Ja, en jij aan de broer.
0: Ja, die slaapt nog.
2: Ja, die slaapt nog.
0: Ja, die slaapt nog. Ah nee, het is de die... Ah, je bedoelde Rudy. Ja, ik dacht dat je het over...
2: Rudy, ja.
0: Ik dacht dat je het over uw Peter had, maar die ligt nog te knorren. Die ligt nog te slapen.
2: Nee. Is hem al geschoren met een Peter?
0: Ja, zeker en vast. De scheermachine is gebruikt. Bedankt trouwens voor het cadeautje. De Rubets die komen er zo meteen aan na nog wat nodige boodschap. En bedankt om te bellen, hè, Didi.
2: Ja, graag gedaan. Groetjes, hè.
0: Groetjes, dag.
2: Ja, Tanja.
0: Dag. En dan nu, reclame. Ik had het gezegd. Na de nodige boodschappen komen ze eraan, de Rubets. Dit is nog wat reclame.
3: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
4: Radio Nova.
5: Radio Nova.
6: Hallo Weekend met Patrick de Groot.
7: Dit is Radio Nova met Tanja van Assen.

0: Ik kan mooi zingen, Patrick.
1: De doorbraak hit, hè, voor Sugar Baby.
0: Ja, ik ga...
1: Ja, zeg maar.
0: Ik, van kleins af aan vind ik het een geweldige plaat.
1: Om even in te pikken, Tanja, er zijn nog 5 van de 6 originele leden nog in leven. Maar ik zie wel staan dat de leadzanger en het gezicht van de band momenteel in België is.
0: Ja.
1: En morgenavond treedt hij op in Halle.
0: Ja. Inderdaad. Op de, in
1: Alan Williams.
0: Ja, inderdaad. Ik dacht het ergens zien langs te komen, maar inderdaad, hij treedt op in Halle, inderdaad. Maar we hebben nog een verzoekje binnengekregen.
1: Vertel het maar, hè.
0: Ik ga deze aflezen. Het komt van ons. Gerda zegt graag een plaat. Ik geloof nog in mijn dromen van Christophe. En dit voor alle luisteraars en volgers van Radio Nova. Dankzij hun steun, berichten en vriendelijke reacties groeien we uit naar een steeds groter wordende radiofamilie. En ja, inderdaad, we zitten over de 6000 Facebook-luisteraars.
1: Ik heb het gelezen.
0: Goed, hè?
1: Ja.
0: Fantastisch,
1: fijn,
0: hè?
1: Het is leuk om te
0: horen.
1: Gerda,
0: was er zo naar aan het uitkijken om die 6000 te halen. Dus ik denk dat ze een vreugdesprongetje gemaakt heeft als het zover was.
1: Hoeveel leden moesten we hebben om een barbecue te krijgen?
0: Daarvoor moet je aan de overkant van de tafel kijken. Maar ja, het is de allernieuwste van Christophe die ze aanvraagt. En dat is toch wel zeer geslaagd weer al. Ik geloof nog in mijn dromen van Christophe. Heel speciaal voor Gerda is dit het. Ja, ja.

0: Wij ook, hè. 50 jaar geworden, Tania.
1: Ja.
0: Altijd nog meer dan vroeger, eigenlijk.
1: Zeker en vast. Volg jij de voetbal een beetje, Patrick?
0: Nee.
1: Want gisteren was het de kleine finale, zoals ze zeggen, voor de derde en de vierde plaats. En daar zijn behoorlijk wat goals gemaakt, hè. Het is geëindigd voor Frankrijk 4 goals en Engeland 6. Goed, hè. Niet slecht, hè.
0: Ik weet het niet.
1: Je weet het niet. Maar er is wat spanning, want de finale wordt vandaag gespeeld in Amerika. En daar is toch... Ja, eerst hadden ze last van rook, van bosbranden in Canada.
0: Gelezen, ja.
1: En nu hebben ze daar slecht weer. Heel veel regen gehad. Dus het is een beetje de vraag of het gaat lukken om die finale... Want ze verplaatsen, dat gaat niet meer. Dat is te laat. Dus er is daar wat spanning aan te komen. Maar ik ga verder kijken, want we moeten nog wat muziek spelen, hè, Patrick.
0: Ja.
1: Niet op verzoek, maar op keuze van onze Rudy. En hij heeft Anthony Fokkema klaargezet. Een muur tussen jou en mij. Enfin, kijk, voilà, hier staat die muur.

0: Zijn repertoire is eigenlijk meer door de oldies gaan zoeken, hè, door de nieuwe cover te geven, alleen nieuwe tekst aan te geven eigenlijk. Want zo enige tijd geleden heeft hij een single uitgebracht van de 2021 overleden zanger Stella Bos.
1: Okay.
0: Met de plaats Weer ging een vriendschap kapot. Ken je deze?
1: Nee, nee.
0: Het is wel een mooie.
1: Nee, ik moet jou...
0: Maar is het meest onder meer zo van die tijd van toen doe de muziek gaan opzoeken en dan brengt hij daarmee nog alweer nieuwe muziek uit.
1: Oké. Okay. De naam was mij niet zo bekend, Anthony Fokkema, maar ik heb hem leren kennen. Ik leer elke dag muziek kennen dankzij Rudy, dankzij Radio Nova.
0: Ik ging het juist hetzelfde zeggen.
1: Hij gaat zelf altijd op zoek naar die van die pareltjes die je nergens anders hoort. En hij heeft weer een vinyl klaargezet voor ons, Patrick. Het komt uit de popcorn, een van de popcorn LP's van Radio Maeva. Ja, dat is nog een hele tijd terug.
0: Hele
1: en ik ben daar
0: terug.
1: Ook mee opgegroeid, Radio Maeva. Het was wel ongelooflijk. En zij hebben een paar LP's uitgebracht met popcorn hits op. En dit is er zo eentje. Het staat op de A-kant. Het is So What van Ray Rush.

0: Uit 1962 was dit op die Maeva popcorn LP, helemaal op vinyl, So What
1: so
0: van
1: what?
0: Ray Rush. Zeg eens.
1: Ja, nee.
0: Ik dacht dat je iets wou zeggen. Maar het is ongelooflijk. En zeker popcornhits, daar kan je Rudy altijd een pleziertje mee doen. Want dat hoort hij zeer, zeer graag. We gaan verder, zou ik zeggen. Maar je kan ons nog steeds bereiken via heel wat verschillende kanalen. Heb je een verzoekje, stuur dan gerust een berichtje via onze app, daar kan je een berichtje nalaten. Dat kan ook via onze Facebookgroep, daar kan je onder het plaatje van Gerda reageren met een verzoekje. Maar je mag ons uiteraard ook bellen, dat kan nog altijd op 0469 18 83 60. En uiteraard ook via onze website kan je ons bereiken. Daar rechts onderaan kan je ook een berichtje sturen. En we hebben iets heel speciaal klaargezet.
1: Ja, ik kan het voor nemen, Tinnet. Dus, ja, het is uitzonderlijk blijkbaar.
0: Het is uitzonderlijk. Willy Sommers die heeft onlangs vinyl uitgebracht. En daar zouden naar verluid maar 500 exemplaren van zijn. En uiteraard heeft Rudy daar eentje van vastgeknipt.
1: Ja.
0: En het is heel toepasselijk. Het is een geel vinyletje. En dan kan je al gaan raden welke titel het is. Het is gewoon Laat de zon in je hart. Maar speciaal op vinyl, Willy Sommers. MUZIEK

0: Zeg, Tanja, op de B-kant van deze plaat staat de wereldberoemde klassieker van Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival.
1: Je hebt dat al snel opgezocht.
0: Tot de zon weer voor je schijnt.
1: Ja, ik heb het zien staan, ja, maar...
0: Wat?
1: Ja.
0: Schijnt.
1: Ja, ze schijnt, ja.
0: Ze schijnt.
1: Maar ja, het is ja, fantastisch eigenlijk dat artiesten brengen meer en meer terug vinyl uit.
0: Ja.
1: En de jeugd leert het weer kennen en ik vind dat fantastisch.
0: Gelimiteerde oplagen.
1: Ja, ja, ja, absoluut.
0: Zonnig, heel vinyl plaatje.
1: Voilà, kijk, dat is de B-kant.
2: Ik zie, er komen andere tijden.
0: Dat is mooi, hè?
1: Goed, hè?
0: Dat is prachtig.
1: Ja, ja, zeker. Maar het is tijd voor een beetje reclame. En daarna komt Jo Valli met C'était Jolie.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
2: Welkom bij Radio Nova.
3: Muziek die je nergens anders hoort.

0: C'était joli.
1: Ja, c'était joli, hè.
0: Jovali, c'était heel, joli.
1: Heel zomerse klanken is dit van Jovali. En als ik goed gezien heb, was het een plaatje van vorig jaar. Dus
0: blijkbaar als de eerste artiest die ooit het Sportpaleis uitverkocht.
1: Oké, goed.
0: Volgens dat ik hier lees.
1: Dat zou kunnen.
0: Ik heb het ook nog gelezen van andere artiesten, dus moet je nog van geloven eigenlijk.
1: Ja, tuurlijk. Maar, ja,
0: je hebt een verzoekje, Tanja?
1: Ja, ik heb een verzoekje binnengekregen via onze app. En dat is van Patrick van Liedekerke. Hij zegt, goedemorgen. Zou het mogelijk zijn een nummer te draaien van Tom Jones? Hinder het welke. Ik vind ze allemaal bijzonder mooi. En dit voor iedereen die ik ken en alle medewerkers van Radio Nova. Nog een fijne zondag gewenst. En jij hebt er eentje uitgekozen, Patrick. En ik zie staan, It's Not Unusual van Tom Jones. En dat is er eentje uit 1965.

0: Heel speciaal op aanvraag van Patrick van Liedekerke was dit Tom Jones.
1: Ja. Het is de nummer 1 hit, hè?
0: Ah, oké, okay, voilà. Ja. Goed zo.
1: Was ooit het sekssymbool van de tieners.
0: Ja, ja, het is... Maar hij ziet er nog niet...
1: We hebben het over u, Rudy.
0: De man is eigenlijk nog altijd actief met muziek. Dus ja, dat is toch wel...
1: Ook in de Voice nog, geloof ik, hè?
0: Ja, ja, ja, maar niet in België, hè?
1: Nee, niet bij ons.
0: Maar we hebben... Ja, we hebben niet jou, maar Rudy nog eens muziek laten kiezen. En hij heeft hier eentje klaargezet van Robert Pater. Blijf toch bij mij.
1: Dat is voor jou, zeker.
0: Dat is voor mij. Misschien wel.

0: De man is blijkbaar al van zijn jonge jaren bezig met muziek, maar dit is zijn meest recente hit, Robert Pater.
1: Blijkbaar is het ook een cover van Ruud Jackot uit 1993.
0: Voilà, kijk.
1: Weet zo ook alweer.
0: Nou, zo leer ik iets bij.
1: Maar ik heb eigenlijk allemaal de indruk dat het vroeger ook en nu ook altijd covers die ze uitbrengen.
0: Meer en meer, ja.
1: Meer en meer, hè.
0: Ja. Ja, maar langs de andere kant, soms vind je zo heel leuke dingen terug. Ja. Dat je een recente vindt en dan vind je de originele versie. En dat is zo
1: ja,
0: wat...
1: Die willen we dan ook nog eens draaien.
0: Die
1: zo,
0: willen we dan ook nog eens draaien. Hè. Ik heb hier iets in mijn handen gestopt gekregen. We gaan weer helemaal op vinyl. Heb jij iets met slangen?
1: Nee.
0: Nou, oké. Okay. Want het is Serpent Noir, Zwarte Slangen, Voyage, op vinyl. Ik ga je eerlijk zeggen, ik ga mee met jou ontdekken, want ik heb geen idee wat het is.
1: Dat is een raar, hè?

0: Voyage van Serpent Noir. Ja, zo ontdekken we hier weer iets.
1: Blijkbaar is het een Belgische groep, hè?
0: Dat zou wel eens kunnen, ja.
1: Anden, bijna bij namen.
0: Voilà, kijk. Ze hebben weer iets ontdekt, hè. Maar ik heb nog een verzoekje binnengekregen, Patrick. En dat komt... Ja, normaal zit hij in Spanje, in het warme Spanje. Maar momenteel zit hij in België op rondrit met zijn mobiloom. Dat is onze Maurizio. Hij zegt, terwijl ik in Belgica ben, aan iedereen die mij kent, graag een plaatje van Elvis Presley, It's Now or Never. Dag Tanja, zegt hij. En hou van Nova en alle medewerkers.
1: Dank je wel.
0: Het is een trouwe luisteraar trouwens. Vanuit Spanje luistert hij ook altijd mee. Dus Maurizio, hier heel speciaal voor jou, It's Now or Never van Elvis Presley.

0: Als je eigenlijk de melodie hoort van O Sole Mio, is dat wel hetzelfde. It's Now or Never.
1: Ja, daar zit een beetje gelijkenis in.
0: De inspiratie is daaruit gehaald geweest.
1: Maar heel speciaal was dit voor Maurizio, It's Now or Never van Elvis Presley. Ik heb zitten rondkijken welke artiesten die nog jarig zijn. Er zijn er nog een aantal jarig, maar... Xander, ja, Volumia, als je dat hebt. Xander de Bisonnier, die is vandaag jarig. En hij is toch wel behoorlijk populair geweest met Volumia, de band Volumia. En dan, daar gaan we eentje uitkiezen. Ik moet eens gaan spieken. Ja, ja, hou me vast, hou me vast. Ja. Hou me vast van Volumia is dit met liedzanger Xander de Bisonnier.

0: alles wat ik wil.
1: Xander de Buissonnier met Volumia, hou me vast. Hij zong in 2004 trouwens op het afscheidsconcert van André Hazes. Toen, je weet wel, in de Amsterdam Arena, Patrick. Ik weet niet of jij dat op tv toen gezien hebt.
2: Ik heb het niet gezien.
1: Ik heb het wel gezien en daar heeft hij blijkbaar Zij gelooft in mij gezongen. De grote hit van André Hazes.
2: Het enige wat ik wel weet is dat Jaap Rezen maar een grote hit heeft van gemaakt.
1: Dat zou wel kunnen, ja.
2: Dus, aan de beneden de mooie loopzuivere cover van deze plaat.
1: Voilà, kijk. Zo, maar ondertussen moet ik gaan zien wat we verder... Ah ja, juist. Ik heb het hier in mijn handen gekregen. We gaan weer op vinyl, daarom dat het scherm daar niet zegt. Maar we hadden het daar straks over de Roubets. Maar de leadzanger van de Roubets, die is behoorlijk snel na het succes van de Roubets solo gaan zingen. En dit is er eentje, ja, die toch wel heel bekend geraakt is. Het is Paul Da Vinci. Your baby ain't your baby anymore.

0: helemaal op vinyl, Patrick.
1: Ja, deze... het was blijkbaar zijn nadruk na zijn solo-carrière meteen een nummer 1 hit, deze plaat.
0: Ja.
1: 1974.
0: Ja, ja, zeker. Paul Da Vinci was dit, Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En heel speciaal hier op vinyl gespeeld voor onze luisteraars van Radio Nova. Je kan nog altijd verzoekjes sturen, dat kan nog altijd via onze app. Daar kan je een berichtje sturen en zeggen voor wie en welke plaat je graag wil horen. Je kan ook via onze website www.radionova.be en daar rechts onderaan is ook een kadertje waar je kan op klikken en een verzoekje sturen. Of bel gewoon naar onze studio op 0469 18 83 60. Maar ondertussen heeft onze technieker een plaatje klaargezet van een dame die we onlangs hebben moeten laten gaan. En ik ga jou eerlijk zeggen, ik vind het heel, heel zonde dat ze er niet meer is. Want ik hoorde ze heel graag bezig, ook op de radio, tijdens praatprogramma's. Haar lach was buitengewoon bekend.
1: Net als Paul Da Vinci en Christophe is een stem van een persoonlijkheid die je uit de duizend herkent.
0: Ja, zo. Absoluut. De mensen zullen al weten over wie ik het heb. Uiteraard, als je spreekt over die bulderlach, dan weet je dat we het over ons Margrietje hebben. Margriet Hermans. En dit is Dit en Dat van haar.

0: Een van de meer recente plaatjes van ons Margriet Hermans, Dit en Dat. En ik zie dat Middelkerke gaat haar eren, want er is een bank, een zitbank, met haar naam erop aan de kust in Middelkerke. En er wordt ook een zaal in het casino Silt naar haar vernoemd. Dus ja, ze was een dame die toch wel behoorlijk veel daar praatprogramma's gemaakt heeft aan zee. Dus ik denk dat het niet... dus zeer, zeer... Zeer mooi dat ze dat doen voor haar, vind ik toch.
1: Ja, ik heb ze nog gezien, hè, met haar zomergiet.
0: Ja, oké. Nee, ik heb ze eigenlijk nooit live bezig gezien. We hebben ondertussen een andere van onze Vlaamse vedetten klaarstaan. De man is ook al behoorlijk lang bezig in de muziekwereld. Hij is ooit begonnen met een Engelstalig plaatje waar je hem bijna niet kan herkennen dat Rudy ooit ook opgesnord heeft. Maar dit is er eentje van dit jaar. Zot verliefd van Bart Kuijl.

0: Tanja, het gaat over vlinders in je buik. Waardoor je plots weer een tiener van 16 aanvoelt.
1: Ja, ja, zeker en vast.
0: Als je nachts enorm mee dicht doet. Had je dat ook vroeger toen je zo jong was? Als je eigenlijk 16, 17 jaar als tiener vlinders in de buik en nog meer dicht doen s'nachts.
1: Ja, ja, toch wel, tuurlijk. Hè. Dat hebben we, ik denk dat we daar allemaal een beetje doorgegaan zijn. Hè. Dat is een periode die we allemaal meemaken. Laten we zeggen dat ik toch net iets ouder was. Ik was geen 16 misschien, maar ja, het is ook gebeurd, zeker en vast. Ik zie dat er weer wat muziek klaarstaat na de reclame. En dat is Paco Amor de Mis Amores uit 1988.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, oh ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè?
3: Ja.
2: Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Welkom bij Radio Nova.
6: Muziek die je nergens anders hoort.
7: Hallo weekend.

0: Amor de mis amores van Paco. Heb jij daar iets over gevonden, Patrick?
1: Ja, was eigenlijk, hij is eigenlijk afkomstig van Frankrijk. Hij emigreerde naar Frankrijk. Dan is hij teruggegaan naar Malaga, maar is gehuwd met een Belgische vrouw.
0: Ah, oké, voilà, kijk.
1: En in 1971 verhuisde hij naar Antwerpen. Hij heeft ook een baar gehad Antwerpen.
0: Dus eigenlijk is het
1: een
0: beetje...
1: naartoe gegaan eigenlijk.
0: Nee. Antwerpen stad, hè,
1: ja,
0: zoals ze
1: Antwerpen
0: zeggen.
1: Stad.
0: Ik heb nog een verzoekje binnengekregen van Patrick van Liedekerken. Hij zegt, Tanja, heb je het nummer van Jimmy Frey? Niet erg bekend, maar heel mooi nummer. Als de kinderen slapen zijn. Groetjes, Patrick. Ja hoor, Patrick. We hebben dat heel speciaal voor jou gevonden. Het is uit 1976. Als de kinderen slapen.

0: Een van die songs waar ik mee opgegroeid ben, want mijn mama was een grote fan van Jimmy Frey. Maar ook Patrick van Liedekerke was een heel, en is nog altijd een heel grote fan van de man.
1: Inderdaad, niet zo bekend, maar de tekst komt wel bekend voor, Tania.
0: Het is een heel mooie tekst, hè? Ja. Maar het is, ja, heel speciaal was dit voor Patrick van Liedekerke, Jimmy Frey. En ja, we hadden het daarnet over de stad. En we zullen maar eens naar Antwerpen gaan.
1: Hij heeft er weer eentje uitgekozen.
0: we gaan hem op vinyl draaien. En het zijn Gaston en Leo, Maske, Spoon en Stoemetata.

0: Gaston en Leo. Ik moet de titel nog even gaan bekijken, maar ik ben hem kwijt. Het is Maskus, Poen en Stomiteiten. Dat is het nadeel, hè? Als je met vinyl speelt, dan moet je die plaatjes altijd bij jou houden, hè, Patrick?
1: Ja, inderdaad, hè.
0: Dat is moeilijk,
1: hè. Je geeft ze altijd terug.
0: We zijn dat niet meer gewoon. Het staat altijd allemaal op ons schermpje. Maar we hebben nog een artiest die jarig is. En dat is Bobby Prins. En ik ga even zien welke we kunnen uitkiezen. Maar er zijn er zoveel van die man. Heb jij een voorkeur, Patrick? Zeg eens.
1: Het is allemaal even leuk. Ik vind alle singles eigenlijk allemaal leuk. Van
0: ja,
1: ja,
0: wel, dus, dan gaan we voor de jongen met de harmonica. Mondharmonica. MUZIEK.

0: Hij wordt vandaag 79 jaar, Bobby Prins. Met zijn echte naam is dit Jozef Troonbeeks.
1: Misschien een weetje, Tanja, want in de jaren 70 en 80 verdiende hij naar eigen zeggen gigantisch veel geld. Okay. Als zijn autobanden versleten waren, kocht hij gewoon een nieuwe Mercedes.
0: Ah ja, oké. Goed, ja. Goed, leuk verhaaltje, ja. Dat is fijn om te weten. Maar de man ja, is nog altijd actief in de muziek en ja, hij is ondertussen 79 jaar geworden. Dus zeker en vast een proficiat ook van Radio Nova voor zijn verjaardag. Ik heb nog een verzoekje binnengekregen, Patrick. Eentje van Werner, hij zegt: goedemorgen Tanja en Patrick. Graag zou ik een plaatje willen aanvragen van Corrie Konings en Koos Alberts met Ik verlang naar jou. Alvast hartelijke dank en groetjes vanwege Werner. En dat staat hier helemaal klaar, speciaal voor Werner.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Wij draaien lekker onze eigen goesting.

0: uit 1980. Hello, good morning van Nick McKenzie. En daar moest nog iets achter, een streepje muziek. Maar ik weet niet of
1: het is eigenlijk onder de vleugels van Jack Jersey dat hij groot geworden is. Hè?
0: Voilà, maar het is ook gecoverd geweest door onze eigen Bart Kael als Hello, goedemorgen in 2010. Dus een heel wat jaartjes later. Maar we gaan weer naar vinyl, Patrick. Ik heb John Orton klaarstaan. Een droom bij de rivier.
1: We gaan luisteren, hè?
0: We gaan luisteren, hè?

0: Een droom bij de rivier van John Norton. De man is van de streek van Halle en is ooit doorgebroken met een... Ja, de krak.
1: Dat is leuk, hè? Eigenlijk.
0: Ja.
1: Het mooiste van allemaal, die vinylplaten die kraken.
0: Zeker en vast. De man John Norton is ooit doorgebroken in de jaren 70 dankzij een cover van een zeer, zeer grote artiest. En ik heb de originele versie hiervan klaar laten zetten door Rudy. Hij vertaalde althans So Young en het is in de originele versie is het So Young van Roy Orbison.

0: begonnen aan zijn carrière weer op te bouwen en is dan plots overleden, spijtig genoeg. Maar ik hoor de man bijzonder graag zingen.
1: Ook spijtig genoeg, Tanja, we gaan naar het einde toe.
0: Ja, ja, ja, maar ik heb nog vinyl in mijn handen gestopt gekregen. Ja, ja, hij kan het niet laten. Hij heeft er nog eentje klaargezet. Het is er eentje van Wiltura, een duo met Bonnie Sinclair. Gelukkig samen.

0: Bonnie Sinclair en Wiltura, gelukkig samen, helemaal op vinyl. En ja, dat kraksken, dat is altijd fijn dat je dat kan horen, hè Patrick.
1: Ja, 1995 is ook uitgebracht door Wendy van Wonten en Willy Sommers.
0: Ja, juist, ja, dat zou wel kunnen. Ik heb iets anders klaar laten zetten, Patrick. Ik heb de nieuwe Radio Nova song laten klaarzetten door Rudy. En dat is Zing mee met Radio Nova.

0: Een mooie afsluiter voor ons programma.
1: Het is mooi,
0: Hallo
1: mooi.
0: Weekend. Ja, zeker. De Freddy, onze non-stopper, die zit hier klaar om over te nemen voor een uurtje.
1: Zit onder stam.
0: Ja, ja, zeker en vast.
1: Zit onder stam.
0: Maar jij bent er straks weer om 1 uur met het Land van
1: uurtje,
0: de Grote.
1: Een uurtje pauze nemen en dan straks het Land van de Grote.
0: Tuurlijk. Even de innerlijke mens wat versterken, wat eten, denk ik.
1: Ja.
0: Dat gaan wij ook doen. En dan ben jij er aan de beurt. Later is er ook nog Patrick van Bever.
1: Die is er ook nog met de benodigde muziekvitamintjes.
0: Voilà, dus de hele namiddag is nog behoorlijk gevuld met hele leuke programma's en leuke muziek. Dus ik zou zeggen, laat de radio maar aanstaan, want de muziek die blijft hier gaan. Maar wij gaan hier voor vandaag Hallo Weekend afsluiten. Maar volgende zondag zijn we er weer.
1: Hè?
0: Ja.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Dus ik zou zeggen, als je dan verzoekjes hebt, dan zijn we weer paraat om al jullie verzoekjes te spelen. Maar voor vandaag sluiten we weer af. Ik zou zeggen, tot de volgende keer en bedankt.
1: Ik zou zeggen, tot straks.
0: Tot straks, zei je, Patrick. Dag.
2: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
3: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
2: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
4: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gootegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.

0: inrichtingen en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Welkom bij Radio Nova.
4: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Icon in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wil de Tates vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova, ook dit

Na drie uur hallo weekend te doen deze morgen met Tanja zijn we er weer vanaf 13 uur hier op jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, dit allemaal in het land van de Groot op deze zondag 19 juli. Welkom en een bijzondere goedemiddag. We gaan verder met de platen uit het jaar 1999. Sabine Tiels, zij heeft het over alles.

Listen to the music van Radio Nova. De Doobie Brothers waren dit een legendarische Amerikaanse rockband die al meer dan 50 jaar een onuitwisbare stempel drukt door de muziekgeschiedenis. Dit is Laura Lynn en Dean Delanois. Elke dag

Deze single groeide uit tot een van de vaste waarden tijdens hun live optredens en staat stevast op de setlist van hun huidige Europese concerten. The Stranglers met een single uit 1984, No Mercy. I'm Just a Lonely Boy.

0: in het krijt.
1: Ben zo ziek als een hond, een fikse kater na een avondje stappen groeide uit tot zijn absolute handtekening en werd uitgebracht onder het bekende Telstar-label van Johnny Hoes, de plaats van Eddie Warco.

0: Deze plaat deed het uitstekend in de hitlijsten. Hij kampeerde wekenlang in de algemene hitparade en bereikte een prachtige derde plaats in de Vlaamse top 10. Het nummer was in de tijd non-stop te horen op de radio en bracht de Zeedijk in vuur en vlam tijdens het legendarische VTM-programma Team om te zien. Ze is zo lief voor mij, ongetwijfeld, dan Beyoncé-maker Sam Horis. Terugblik naar de jaren 1969. Oscar Harris moet je ongetwijfeld kennen. Try a little love.
1: Now I'm not trying to teach you how to live, but I've got something. I guess you all ought to know. Now listen.

0: nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Welkom bij Radio Nova.

Zeg Me Waarom is een emotionele Nederlandstalige ballade uit 2011 van Frey Soufrio, bekend van haar album Gewoon Frey en geproduceerd door haar man Miguel Wills. Het nummer gaat over liefdesverdriet, ontrouw en jaloezie. Terugblik naar 1983, Dolly Parton, You Are.

Hoewel zijn leven tragisch vroeg eindigde, blijft zijn muzikale nalatenschap een van de belangrijkste fundamenten van de moderne pop- en R&B-muziek. Otis Redding uit 1964 met My Girl. Wij sluiten ons eerste uur af met de plaats van Jennifer Burton. Volgen vrij.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

Hoewel de versie van Paco klinkt als een typisch zomers popnummer, kennen de melodie een rijke en verrassende geschiedenis in decennia teruggaat. Het originele komt uit 1936. Paco Amor de Misamor. Welkom in het tweede deel hier bij Nova. Ja, eigenzinnige radio op deze zondag 19 juli in het land van de Groot. We gaan verder met de plaat van Paco Garcia en Steve.

0: Hoewel de melodie oorspronkelijk uit de jaren 70 stamt en Franse wortels kent, was het de Britse band Black Lace die het nummer in 1984 omtoverde tot een wereldwijd fenomeen. Agadoo uit 1984. Kende deze John Dennis? Jammer dan.
1: Als

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook. Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

Zijn fans over de hele wereld herdenken hem nog altijd intensief. Zo stond de muziekwereld onlangs nog uitgebreid stil bij wat zijn 80ste verjaardag zou zijn geweest. Demus Roussos uit 1975, Perdóname.

0: Deze man had een sterke band met de Belgische muziekgeschiedenis en woonde destijds in Antwerpen, waardoor hij in de Vlaamse bladen zoals de legendarische Joepie in de tijd liefkozend de Antwerpse Jamaicaan werd genoemd. Mike Anthony, Why Can't We Live Together? Dit is Pat Boone, 1962, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
2: La

Je bent niet hip brengt ons direct bij de allereerste hit van de bekende Nederlandse zangeres en mediapersoonlijkheid Patricia Pai. Toen ze het nummer in 1967 uitbracht, was ze pas 17 jaar oud en trad ze nog simpelweg op onder haar voornaam Patricia.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

Achter het vrolijk klinkend woord speeltijd schuilt intens verhaal van rouw en vriendschap. Niels schreef deze ballade samen met zijn vaste muzikale partner Miguel Wiels als een eerbetoon aan zijn beste jeugdvriend Robbie. Robbie kwam 4 jaar voor het uitbrengen van de single tragische wijze om het leven bij een verkeersongeval. Dit is nog Pete Lyon met Happy Children.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: Vanmorgen vroeg is een man van 23 gedood bij een schietincident in de buurt van discotheek Aiken in Antwerpen. Er had een groot evenement voor de Surinaamse gemeenschap plaatsgevonden. Het slachtoffer is nog ter plaatse gereanimeerd, maar stierf in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De vermoedelijke dader is meteen na de schietpartij weggevlucht. Later zijn verschillende personen opgepakt na een huiszoeking in Lint. De aanleiding voor het incident is nog onduidelijk. De afgelopen 5 jaar ontving het agentschap Wegen en Verkeer meer dan 3000 schadeclaims voor schade aan voertuigen door de slechte staat van de weg. Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder heeft die cijfers vrijgegeven. In zowat 1 claim op 3 heeft het agentschap ook een schadevergoeding betaald, in totaal voor bijna 2,5 miljoen euro. De provincie Antwerpen is koploper voor slechte wegen. Het agentschap zegt dat Vlaanderen nog aan een inhaalbeweging werkt voor zijn wegen en fietspaden en dat de klachten vorig jaar weer zijn afgenomen. In Miami heeft de Amerikaanse opsporingsdienst de gebroeders Andrew en Tristan Tate opgepakt. Beide influencers staan bekend als ultraconservatief en als iconen van de antifeministische beweging Manosphere. De twee zijn opgepakt op vraag van het Britse Openbaar Ministerie. Dat wilde Tate vervolgen voor een reeks aanklachten, waaronder geweld, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Die feiten zouden zich hebben afgespeeld tussen 2010 en 2017. En Andy Burnham, die morgen officieel de eed aflegt als Brits premier, gaat meteen de grote plannen afvoeren voor het digitaal identificatiebewijs. De regering Starmer had het systeem een half jaar geleden voorgesteld om illegale migratie tegen te gaan. De kaart zou niet meteen verplicht worden, maar zou als voorwaarde dienen om in het Verenigd Koninkrijk te kunnen werken. Het plan kreeg veel kritiek, vooral uit linkse hoek, vooral omwille van de geschatte kost van 1,8 miljoen pond. Burnham zegt dat geld te willen gebruiken om de kosten van levensonderhoud te verlagen. De zon krijgt vandaag te kampen met flink wat bewolking. Temperaturen gaan van 18 in de Ardennen en 19 aan zee tot 23 in de Kempen. Blijft wel overal droog. De volgende dagen zeker niet warmer. Donderdag halen we nergens nog meer dan 20 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze beetvalt door de facteur.
6: Patrick van Bever.

Ja, hij heeft heel wat leuke platen opgenomen, Bobby Prince. Ik heb hem onlangs nog op het podium aan het werk gezien. Ik moet zeggen, ja, de man wordt oud. Hij moet al begeleid worden en geholpen worden om de trap naar het podium op te kunnen. Maar hij doet het toch nog steeds. Bobby Prince was dit met Jij hebt een hartje van goud. Beste vrienden van de radio, u bent weer aan het luisteren naar jouw eigenzinnige radio. Radio Nova, die zondagmiddag, het is net 3 uur geweest. Welkom in een nieuwe aflevering van Muziekvitamine. En die zit ook vandaag weer boordevol heerlijke platen. Zoals deze hier nu van Frans Duits. En hij heeft het over de kater, die duurt maar even. Het is te hopen, ja.

0: Ja, Piet Veerman en de Cats. Een terugblik uit 1968. De Cats en Vaya con Dios, my darling, I love you. Tijd nu voor iets geheel anders. Er is Django Wagner nu. En zonder jou kan ik niet leven.
1: Ik was

0: volgende week zondag, dan is het haar verjaardagshow in de Europazaal in Brakel-Parike bij Danny. Wel, ze geeft net zoals vorig jaar daar een spetterend verjaardagshow ten gevolge. En daar zijn andere artiesten ook aanwezig, net zoals vorig jaar toen wij er ook aanwezig waren. Wil je het meemaken, ga dan snel zorgen dat je er een kaart voor te pakken krijgt, want het is meer dan de moeite natuurlijk. Larissa was dit met een van haar laatste opnames. Je hoorde een broodje geluk. Genoeg eten nu. Ja, we gaan richting hele mooie platen. Wesley, die komt er zo meteen aan met Het Maakt Mij Niets Meer Uit. En daarna Andy Free, een terugblik uit 1973. Maria Magdalena, zometeen hier op je radio.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Radio Nova.
3: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

die kan hoog zingen. Ja, denk ik dan. De ene gouden terugblik na de andere hier op je radio. Dit was er een uit 1960, Kylo Turner. En dat met I Keep Thinking of You. Gouden terugblikken genoeg hier bij Radio Nova. Eigenzinnige radio. Dit is Ingrid nu. En die heeft het over vandaag. Niet morgen, niet gisteren, maar vandaag.

Ja, meer dan een weekend. Oude Lize maakt ook de ene hit na de andere. En de laatste tijd heeft ze wel hele leuke platen uitgebracht. Zoals deze hier. Ja, tijd voor een weekend. Wij gaan nog eens terug in de tijd. Wat denkt u daarvan? 1961. De Paris Sisters zijn die nu. En dan met I Love. Ja, I Love How You Love Me. Allee, vooruit. I love

Ja man, maar het geeft niet. Beste vrienden van de radio, het is zondag. Zondag 19 juli zijn we ondertussen al nog een dag of twee. En dan is het weer het 21 juli gedoe in ons land. En daar kunnen wij niet omheen natuurlijk. Het is een feestdag voor de een. De andere is het een werkdag. Maar in ieder geval, wij draaien de muziek gewoon alsof het een gewone dag is. Daar mag u zeker van zijn. Zometeen hier op de radio een van de Bandit. En hij heeft het over Claudette.

en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco.

0: Ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Radio Nova.
1: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine. MUZIEKVITAMINE.

hebt altijd van die mensen die niet genoeg kunnen krijgen natuurlijk. Ze willen altijd meer, meer, meer. Dit was er ook zo eentje. De Wicks hoorde je. En dat met Geef mij een kus. Elke zondagmiddag zitten wij hier tussen 3 en 5 uur met een aflevering van muziekvitamine. Ja, je nodige vitamine om morgen ja, aan uw maandag weer te beginnen uiteraard. Daarom dient dit programma zo een beetje gewoon je vitamine op ja, opsnuiven, opnemen zoals je zelf wil met de heerlijke muziek. Daar zorgen wij dan wel in ieder geval voor. Wij gaan nu deze voor jullie draaien. Het is een terugblik uit 1970. Barbara Mandrell is dit. Ja, Playing Around With Love. Gevaarlijk, hè?

De Golden Oldies van Vlaamse bodem, die vergeten wij hier bij jouw eigenzinnige radio. Radio Nova natuurlijk ook niet. Dit was er zo eentje uit 1974, Jode Frank en Mirella. En ze bezongen in dit nummer een ander duo, Roberto en Monica, hier op je radio. Wij gaan eruit zometeen met deze plaat. Billy Fury is dit, een terugblik uit 1963. When will you say I love you? Ik maak graag een afspraak zometeen aan de andere kant van 4 uur voor deel 2 van deze aflevering van Muziekvitamine. En straks ook nog heel veel leuke platen, dus zeker blijven luisteren. Tot zometeen.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet te gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogacar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelicht, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Dat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig anders.
3: Eigenzinnig anders.
4: Patrick van Bever.
3: Op Radio Nova.

iedereen mag gerust meedoen natuurlijk met dit nummer hier. Een van onze twee liedjes die wij hier ondertussen al zelf gemaakt hebben. Radio Nova was dit en dat met Dansen met Radio Nova. Een plaat die wij regelmatig wel eens draaien. En dat is dan meer om helemaal, maar dan ook helemaal in de stemming te komen uiteraard. Welkom in deel 2 van Muziek Vitamine hier vandaag bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Wij gaan door met onze leuke muziek tot en met 5 uur deze aflevering. Dit is nu eentje van Frank Galan. Ja, Gira, Gira, Corazon is dit.

0: Hij mist je elke dag een beetje meer. In 2010 kwam hij met dit plaatje op de proppen. Danny D'Amaro, ondertussen ook al heel veel leuke nummers uitgebracht. Dit was er bijvoorbeeld eentje van. Ik mis je elke dag een beetje meer. Waar heb ik dat nog meer gehoord? Net daarvoor hadden wij ook nog Frank Galan en Hij Hunkert. Net zoals wij hier naar een reis naar het zonnige Spanje. Ook al zijn de temperaturen hier de laatste tijd ook niet versmaden natuurlijk met temperaturen boven de 30 graden. Er zou hier ook wel eens een zonnig zomeroord kunnen worden. Wij gaan nog eens terug in de tijd naar 1974. Eentje van Paula Jong. Ze heeft niet zo heel veel platen gemaakt, maar toch is dit er een van. Ik weet nog heel goed, een van haar eerste platen was toen ik op de radio begon, 1981. Ja, Paula Jong en beste groeten uit Rodos. Ik zal het nog nooit vergeten ook, want ik heb dat gek gedraaid. Maar dan ook helemaal gek. We gaan eens luisteren wat ze nog uitgebracht heeft. Paula Jong is dit uit 1974. Vergeef me, want ik deed je pijn.
1: Vergeef me.

en ook al zijn wij 2026, deze muziek zullen wij nooit kunnen vergeten. Uit 1974 deze Smart Up van Paula Young en Vergeef me, want ik deed je pijn. Danny Jones nu en Niet verdiend, een duet met Yolanda Zomer nu op je radio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
2: Anders.
4: Vlaams en Nederlands. Maar ook de hits van heden en verleden. Met Patrick van Bever.

Sammy Mor tot zover. En dan met de één keer zijn nieuwe single die nu op de markt is. Dat is een veel gedraaide, veel gekochte plaat trouwens. Het had de titel meegekregen van Ik ben te jong om stil te zijn. En dit was daarvan een van de voorlopers hier op de radio. Sammy Mor tot zover. En deze hier, die komt uit 2022. Tommy Cash Jr. is dit. U kan het al raden, het is tijd voor een beetje country muziek. Dit is de Johnny Cash Medley.

ik had het jullie al een beetje beloofd natuurlijk. Allemaal heerlijke platen hier vandaag in deze aflevering. En dat van Muziekvitamine op zondagmiddag. We gaan gewoon door tot en met 5 uur met onze leuke platen. Daarnet gedraaid nog Jan van Elst en Laat mij maar gaan. En deze hier, die kennen we allemaal. Het is tijd voor een live versie. Ja, van niemand minder dan Helmut Lotti. De live versie van Piri Tomba.

0: een beetje disco-versie natuurlijk van dit hier. Origineel van Ben E. King en Stand By Me. Dit kwam uit de jaren 90. Je hoorde Jamtronic op de radio. En dat met Stand By Me. En net daarvoor nog de live-opname van Helmut Lotti uit 1996. En Tiri Tomba, blijf gerust luisteren, want zometeen hier bij jouw eigenzinnige radio, Marco Schuitmaker. En deze nacht blijf jij gewoon bij mij.
1: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
2: Goh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
1: Ja, hier is hem al. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
2: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
1: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
2: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
3: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
4: Radio Nova.
5: Wij draaien lekker ons eigen goesting.
6: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Camille was dit, en dat met kleur. Ja, stilaan maar zeker, beste vrienden van de radio, gaan wij richting 5 uur uit. Dat betekent dat wij toe zijn aan onze laatste bladen hier in deze aflevering van Muziek Vitamine op jouw zondagmiddag. Deze hier, die wou ik toch ook nog wel draaien. Het is een hele mooie van Nathalie. Mijn pa en ma, die zeggen nee. Dus ja, hè, het zal nee zijn.

Een hele tijd geleden natuurlijk voor Yves Segers, destijds met zijn groep Toast. 1991 was dit Alleen bij jou zijn. Beste vrienden, we zijn toe aan onze afsluiter van vandaag. Ja, en die houden we voor jullie plezier. Yuri die zingt over zijn liefste. In 2022 kwam deze plaat op de markt en wat een succes, deze liefste. Daarna ook nog Henk Stelte, als we het over hebben. En wij gaan helemaal los. Wat mij betreft maken we nog een fijne verderzetting van uw zondag van. En mij hoor je morgen om 4 uur terug. En dat met een aflevering van Het Spitsuur.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: Een grote bosbrand in de omgeving van de Spaanse hoofdstad Madrid raakt niet onder controle. Al 13.000 hectare natuur is weggebrand, dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig, er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de haven van Aqaba te mijden door een mogelijke dreiging. De VS hebben zelf ook Iran aangevallen. Volgens de Iraanse atoomenergieautoriteit was die aanval gericht op een kerncentrale in aanbouw in het zuidwesten. New York in de staat New Jersey is getroffen door zwaar onweer. Straten zijn ondergelopen, auto's waren vastgeraakt en bomen zijn afgeknakt. Behalve de hevige regen staat er ook een harde wind. Vanavond is er in New Jersey de finale van het WK voetbal, maar dat zou niet de gevaar zijn. Er is ophef over dopingcontroles in de Ronde van Frankrijk afgelopen nacht. Tadej Pogacar is daarvoor om 5 uur vannacht van zijn bed gelicht, Jonas Vingegaard zelfs om 2 uur vanmorgen. Wat er controle is, is geen probleem, vinden ze, maar het nachtelijk tijdstip, net voor een bergetappe, noemen ze onverantwoord. En net geen eerste ATP-finale voor tennisser Rafael Collignon. Onze landgenoot verloor in de finale van het toernooi in Gstaad in Zwitserland van de Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zijn.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Dit is Radio Nova.
4: Eigenzinnig, anders.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
2: Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven. Now I'm alone. 1000 hectare natuur is weg

brand. Dat zijn zowat 18.000 voetbalvelden. Meer dan 500 brandweermensen zijn bezig. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet en zelfs het leger helpt mee. 20 dorpen met samen 800 inwoners zijn geëvacueerd. Israëlische en Jordaanse troepen hebben een Iraanse raket onderschept die gericht was op de Jordaanse stad Aqaba, niet ver van de Israëlische grens. In Jordanië waren alarmsirenes te horen. De Amerikaanse ambassade in Jordanië had haar inwoners al gewaarschuwd om de internationale luchthaven en de

Griek Stefanos Tsitsipas in 3 sets. De zon laat zich geregeld zien, maar het is ook af en toe bewolkt. De temperatuur schommelt vanmiddag rond de graad of 25. Morgen iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan opnieuw iets warmer.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker.
3: Onze eigen goesting.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke, complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. De jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bevaring.

0: verzwakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakte. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Francken gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Francken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
1: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be. Radio Nova.
2: Eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
0: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al ten vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.
0: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Francken gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Francken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Ik ben wel

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Radio

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Remco Evenepoel heeft de 15e etappe gewonnen in de Ronde van Frankrijk. De tweede aankomst bergop. En in een sprintje met gele trui Tadej Pogacar. De Mexicaan Isaac Del Toro was derde. 21 kilometer daarvoor moest de Deen Jonas Vingegaard opgeven met een sleutelbeenbreuk na een valpartij. De tweevoudig toerwinnaar stond tweede in de stand. Remco Evenepoel schuift nu door in het klassement naar de tweede plaats op 5 minuten van leider Tadej Pogacar. Er was ook minder goed nieuws, want Tim Merlier is uit de ronde gestapt. Hij won in deze toer 3 keer. In Oostende hebben strandredders 3 kinderen uit zee gehaald. Ze waren in de problemen gekomen. Jongens van 10, 11 en 16 zwommen nogthans in een bewaakte zone. Eén kind was licht onderkoeld. Het is onduidelijk waarom ze in de problemen raakten. Mogelijk was er een onderstroom of een veranderlijke zandbank. Defensie zoekt andere leveranciers voor nieuwe fregatten voor de marine. Dat heeft defensieminister Theo Franke gezegd in VTM Nieuws. Er zijn er besteld in Nederland, maar de levering loopt vertraging op. Nu al te vroegst in 2033. Dat is 6 jaar later dan voorzien en zo lang wil Theo Franken niet wachten. In oktober neemt hij een beslissing. In de buurt van Napels is een journalist vermoord. De brandweer vond zijn lichaam na een oproep voor een brand. Hij zou eerst zijn doodgeschoten en daarna in brand zijn gestoken. De man werkte als sportjournalist, maar hij was ook actief bij een regionaal milieuagentschap. Het is nog onduidelijk of daar een link is. De minima zakken naar 14 graden tegen de ochtend en er schuift bewolking binnen. Op maandag iets meer kans op regen en wat frisser. Dinsdag blijft droog en dan is het ook iets warmer.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

bang. Dat je fouten maakt is geen probleem. Als het moeilijk gaat, denk aan mij. In dit leven ben je nooit alleen.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Muziek die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova. Radio Nova.
2: Elke

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig, anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.